zien hoe je op die naam doet. Maar ik zou ook zo nog niet doen. Als je me afkoren ook kan, dan heb je ook niet. Wie je? Dat was maar je. Ik zie je nog laat zo, maar de rok nog ook zo redelijk het halen met de. Hier, jongen, dokter, best wel mooi dat zo toch, hoor, kiraal.